0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kosboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakken pretparkeigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli om gaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maxima tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de Straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kosboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakken pretparkeigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli omgaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maximaal tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Iedere zaterdagmorgen kunt u luisteren naar het programma Prettig Weekend. Een programma met Ridderkerkse actualiteiten.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kosboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakken pretparkeigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli omgaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maxima tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: nieuws uit de regio.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kosboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakker pretparkeigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli om gaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maxima tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Oh, hey guys, how you doing, man?
3: Hey, hi.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het strand van Nesselanden in Rotterdam zijn gisteren meerdere jongeren gewond geraakt bij ongeregeldheden. Twee liepen steekwonden op, twee anderen raakten gewond bij een vechtpartij. Er zijn zeker twee mensen aangehouden. De gewonden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het is al een paar avonden onrustig op het strand van Rotterdam Nesselanden. Deze avond werd het strand nog ontruimd door de politie omdat het zo onrustig was. De jongeman die gisteren bewusteloos uit de zwemplas van de Merwelanden in Dordrecht werd gehaald, is in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer was 18 jaar oud. Gisteren, aan het einde van de middag, werden hulpdiensten opgeroepen omdat de jongen vanaf het vlot in het water was gesprongen en niet meer boven kwam. Het slachtoffer is uiteindelijk gevonden en werd uiteindelijk gereanimeerd. In het ziekenhuis is het slachtoffer overleden. Er waren gisteren veel mensen aanwezig bij de zwemplas. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar. In Hellevoetsluis is vannacht een woning deels uitgebrand. Vier mensen die in de woning waren aan de kreeft zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur ontstond rond middernacht op de benedenverdieping. De schade daar is volgens ooggetuigen groot. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. In Leipzig was het met 1-0 te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het was voor Crystal Palace de eerste keer dat ze überhaupt mee mochten doen aan een Europees toernooi. Dat leverde meteen een finale plaats op en ook de winst. Ook Rayo Vallecano stond voor het eerst in de finale. Het is al het tweede Europese toernooi dat wordt gewonnen door een Engelse club. Villa, Aston Villa, won eerder de Europa League. Dat kunnen zelfs nog drie toernooien worden. Want Arsenal staat ook in de finale zaterdag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Het weer, zonnig, droog en zomerswarm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht is het droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm, temperaturen nog hoger omhoog. Op sommige plekken in de regio kan het wel 30 graden worden. Vooral het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de Avondvierdaagse plaats. Tijdens de Avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: perfect.
1: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
3: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
2: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd en daar was hij blij mee.
4: I feel fantastic!
2: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits staat nog in de startblokken, maar is hier en daar al wel een beetje begonnen. In de regio bijvoorbeeld op de A20 naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer en 10 minuten extra. Ook de N218 staat erbij, Spijkenisse-Oostvoorne. Vanaf Brille ongeveer 4 kilometer en 10 minuten. En een korte viel op de A4 nu naar Amsterdam voor knooppunt Hofvliet. Ongeveer 5, maximaal 10 minuten vanaf knooppunt Ypenburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
10: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
11: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
12: Ga voor meer informatie.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het strand van Nesserland in Rotterdam zijn gisteren meerdere jongeren gewond geraakt bij ongeregeldheden. Twee liepen steekwonden op, twee anderen raakten gewond bij een vechtpartij. Er zijn zeker twee mensen aangehouden. De gewonden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het is al een paar avonden onrustig op het strand van Rotterdam-Nesserland. Deze avond werd het strand nog ontruimd door de politie omdat het zo onrustig was. De jongeman die gisteren bewusteloos uit de zwemplas van de Merwelanden in Dordrecht werd gehaald, is in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer was 18 jaar oud. Gisteren, aan het einde van de middag, werden hulpdiensten opgeroepen omdat de jongen vanaf het vlot in het water was gesprongen en niet weer boven kwam. Het slachtoffer is uiteindelijk gevonden en werd uiteindelijk gereanimeerd. In het ziekenhuis is het slachtoffer overleden. Er waren gisteren veel mensen aanwezig bij de zwemplas. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar. In Hellevoetsluis is vannacht een woning deels uitgebrand. Vier mensen die in de woning waren aan de kreeft zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur ontstond rond middernacht op de benedenverdieping. De schade daar is volgens ooggetuigen groot. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. In Leipzig was het met 1-0 te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het was voor Crystal Palace de eerste keer dat ze überhaupt mee mochten doen aan een Europees toernooi. Dat leverde meteen een finale plaats op en ook de winst. Ook Rayo Vallecano stond voor het eerst in de finale. Het is al het tweede Europese toernooi dat wordt gewonnen door een Engelse club. Villa, Aston Villa, won eerder de Europa League. Dat kunnen zelfs nog drie toernooien worden, want Arsenal staat ook in de finale zaterdag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht is het droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm, temperaturen nog hoger omhoog. Op sommige plekken in de regio kan het wel 30 graden worden. Van het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt verder en verder op gang. Dat merk je bijvoorbeeld op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoude ongeveer 20 minuten extra. En ook op de A20 Hoek van Holland-Gouda file voor Schiedam. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
2: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
1: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Wat wel opvalt is dat er weinig bijzonderheden zijn op de ANN-wegen. Het zijn vooral veel dagelijkse files, niet per se ongelukken of pechgevallen en dergelijke. Maar goed, file dus. Allereerst op de A4 naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Roelofarendsveen 5 kilometer, 10 minuten extra. Ook de A20, Hoek van Holland-Gouda, staat erbij. Tussen Vlaardingen en Schiedam, 6 kilometer en een kwartier vertraging. En op de N11 is het aansluiten, Leiden-Bodegraven, als je de A12 oppeelt. Vanaf Bodegraven een file van 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Ook op deze donderdag zien we het zonnetje de hele dag weer volop schijnen, want er is weinig tot geen bewolking aanwezig. De wind waait zwak, vanmiddag soms matig, uit een oostelijke richting, waardoor het weer wat warmer kan worden in vergelijking met gisteren. De temperatuur loopt vanmiddag op naar een zomerse 27 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht is het vrij helder met wat dunne bewolking en bij weinig wind daalt de temperatuur niet verder terug dan tot rond de 17 graden en daarmee zal de nacht zeer zacht gaan verlopen.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het strand van Nesselanden in Rotterdam zijn gisteren meerdere jongeren gewond geraakt bij ongeregeldheden. Twee liepen steekwonden op, twee anderen raakten gewond bij een vechtpartij. Er zijn zeker twee mensen aangehouden. De gewonden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het is al een paar avonden onrustig op het strand van Rotterdam Nesselanden. Deze avond werd het strand nog ontruimd door de politie omdat het zo onrustig was. De jongeman die gisteren bewusteloos uit de zwemplas van de Merwelanden in Dordrecht werd gehaald, is in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer was 18 jaar oud. Gisteren, aan het einde van de middag, werden hulpdiensten opgeroepen omdat de jongen vanaf het vlot in het water was gesprongen en niet weer boven kwam. Het slachtoffer is uiteindelijk gevonden en werd uiteindelijk gereanimeerd. In het ziekenhuis is het slachtoffer overleden. Er waren gisteren veel mensen aanwezig bij de zwemplas. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar. In Hellevoetsluis is vannacht een woning deels uitgebrand. Vier mensen die in de woning waren aan de kreeft zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur ontstond rond middernacht op de benedenverdieping. De schade daar is volgens ooggetuigen groot. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. In Leipzig was het met 1-0 te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het was voor Crystal Palace de eerste keer dat ze überhaupt mee mochten doen aan een Europees toernooi. Dat leverde meteen een finale plaats op en ook de winst. Ook Rayo Vallecano stond voor het eerst in de finale. Het is al het tweede Europese toernooi dat wordt gewonnen door een Engelse club. Villa, Aston Villa, won eerder de Europa League. Dat kunnen zelfs nog drie toernooien worden. Want Arsenal staat ook in de finale zaterdag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht is het droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm, temperaturen nog hoger omhoog. Op sommige plekken in de regio kan het wel 30 graden worden. Vooral het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De grootste drukte van de ochtendspits is ongeveer nu achter ons, in de regio tenminste. Toch zijn we nog niet bepaald filevrij. Op de A12 Den Haag-Utrecht file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerbrug. 8 kilometer en 15 minuten. Ook op de N11 is het hierdoor druk vanuit Leiden. Vanaf Bodegraven, voordat je de A12 op kunt, ongeveer 20 minuten vertraging. Dan de N211, Hoek van Holland richting Den Haag. Tussen Kwinsheul en Den Haag-Wateringseveld, 3 kilometer en 10 minuten. En tot slot de A4 naar Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Rijswijk, 8 kilometer. Je bent 10 minuten later op de plek van bestemming. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: fotoagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
2: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht. In twee aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
1: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hanta-virus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang, maar inmiddels al wel over zijn hoogste druktemoment heen. Wat opvalt is nog de A4 naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ypenburg 10 minuten vertraging. Een heel stuk verderop op de A4 naar Amsterdam file. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer en 10 minuten. Dan de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Gouda en Woerden 10 minuten oponthoud. En ook de andere kant op richting Den Haag file. Tussen Bleiswijk en Nooddorp varieert een beetje tussen de 5 en de 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
8: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer

0: weerbericht.
1: Ook op deze donderdag zien we het zonnetje de hele dag weer volop schijnen, want er is weinig tot geen bewolking aanwezig. De wind waait zwak, vanmiddag soms matig, uit een oostelijke richting, waardoor het weer wat warmer kan worden in vergelijking met gisteren. De temperatuur loopt vanmiddag op naar een zomerse 27 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht is het vrij helder met wat dunne bewolking en bij weinig wind daalt de temperatuur niet verder terug dan tot rond de 17 graden en daarmee zal de nacht zeer zacht gaan verlopen.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Snoekenveen in Spijkenisse heeft vannacht brand gewoed in een woning. In diezelfde woning was de nacht eerder nog een explosie. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de brand gewoed achter de voordeur. Of de brand is ontstaan door een explosie is niet bekend. De recherche onderzoekt een autobrand in Papendrecht gisteravond laat. Die was even voor middernacht door de stellingmolen. In de straat zijn in het verleden wel vaker autobranden geweest, net als explosies. Voor deze brand is nog niemand opgepakt. De kwaliteit van onderzoeken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer moet omhoog. Dat zegt regeringscommissaris meneer De Hamer in een nieuw onderzoek. Niet alle onderzoeksbureaus die na een melding van grensoverschrijdend gedrag door organisatie worden ingehuurd, die leveren goed werk, zegt Hamer. De melder, de beschuldigde en het bedrijf kunnen als gevolg daarvan beschadigd raken. Hamer komt met 30 adviezen om de kwaliteit te verbeteren. Ze pleit voor gespecialiseerde onderzoekers met een eigen opleiding en een nieuwe organisatie die toezicht houdt en sancties kan opleggen. Het aantal mensen dat wordt behandeld voor een verslaving aan bijvoorbeeld online gokken of designerdrugs is het afgelopen jaar toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de verslavingszorg zelf. Het aantal mensen dat behandeld wordt voor een verslaving als drugs als 3MMC nam toe met 33%. Ook het aantal mensen met een ketamineverslaving nam toe. Ook werden er ruim 3000 mensen behandeld voor een online gokprobleem. Dat is een stijging van zo'n 13%. Het totaal aantal patiënten in de verslavingszorg bleef gelijk. Ouderen die raken vaker verslaafd aan alcohol, jongeren weer aan cannabis. Het weer zonnig, droog, zomers warm, 27 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het droog en soms wel bewolking. Morgen zeer warm met temperaturen die zelfs de 30 graden kunnen halen. Vooral het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan morgen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van deze ochtendspits. Het rijdt nog wat langzamer op de A4 naar Amsterdam. Tussen de Keteltunnel en knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag. 10 minuten vertraging. Een heel stuk verderop viel op de A4 naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Roelofarendsveen. 10 minuutjes dus. En dan de A12 nog Den Haag-Utrecht. Tussen Bodegraven en Woerden. 3 kilometer. Daardoor ook nog viel op de N11 vanuit Leiden. Vanaf Bodegraven 3 kilometer en 10 minuten voordat je de A12 op kunt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van de ochtendspits. Het rijdt nog wat langzamer op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ippenburg. 7 kilometer en 10 minuten. En dan de N210 Schoonhoven-Rotterdam tussen Krimpen aan den IJssel en de N219. 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Easy listening muziek.
2: Easy listening muziek.
1: In love songs are back again. Met Hans Munt.

0: Het is zondagavond en het is 24 mei. En dat is, betekent de eerste Pinksterdag 2026. Een heel goede avond. En op de donderochtend is het geen Pinkster meer, maar dan is het gewoon een gewone donderochtend. En dan zijn we er ook twee uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Oftewel twee uur lang Love Songs. Love Songs are back again. En ik moet zeggen, we komen vandaag weer uit een doosje. Ja, inderdaad, want we zijn opgenomen al een tijdje terug. Dat betekent niet de allernieuwste platen, maar wel een heleboel mooie, gauw oude en ook nieuwe. Wat is nieuw? Maandje oud, een week of zes enzovoort. Maar in ieder geval, ik hoop dat u het leuk vindt op deze eerste Pinksterdag. En dat betekent wel dat ik alleen sta in de studio. Maar toch, ik hoop niet dat het verder uitmaakt. Dank aan de collega's van de Realiteits uitzending. En zij waren hier tussen 6 en 10 uur en op de donderdagochtend. Hallo Ridderkerk, met RTW Rijnmond samen een informatief programma. En wat doen we vandaag? Uiteraard in het tweede uur gaan we heel veel doen met omdenkers en loesjes. En in het eerste uur...
1: De drie van Dirk.
0: Uiteraard de drie van Dirk. En dat en niet heel veel andere dingen. En we zijn begonnen met die mooie Pinksterdag van Leon Moewaard en André van Deuvel. Een hartstikke gouden ouwe. Want daarna Lean On Me van het Clementine Duo. Ja, en wat is het Clementine Duo? Nou, in ieder geval, ik heb de plaat gehoord, Lean On Me. Als zijnde achtergrond bij die vergetelijk mooie reis van Paul de Leeuw, het programma. Wat een tijdje terug op tv was. Over die dementerende mensen op mensen met Alzheimer enzovoort. Het was heel indrukwekkend. En dit duo, het Clementine duo. Ja, denk, wie zijn dat dan? Nou, dat zijn is een Britse akoestisch duo. Bestaande uit de zangers en muzikanten Martha Bean en Jewel Evans. Ze zijn opgericht in 2014 en ze staan bekend om hun intieme covers van bekende nummers. En ze zijn vaak te horen op Spotify en YouTube. Nou ja, ze treden op bij bruiloft en partijen. Maar in ieder geval, hartstikke mooi nummer. Ja, inderdaad, het andere nummer wat ook alweer een week of 5, 6 uit is, denk ik. Van Celine Dion. Jazeker, ze is ook weer helemaal terug en ze gaat weer optreden. En dat is hartstikke mooi. En het nummer was Dansons. Binnenkort komt de grote cd uit. En dan gaan we verder bekijken hoe het allemaal met haar gaat. Na haar stif. Ja, hoe heet dat? Stif. Ziekte, ze was in ieder geval een ziekte, had ze maar waarin ze verstijfd. Nou ja, ik ga het niet moeilijker maken dan het is, want ik weet niet precies hoe het in elkaar zat, maar in ieder geval, ze is weer terug van weg geweest. Tot ook voor Melissa Etheridge en Chris Stapleton. En we gaan door met Love Songs, The Other Side of Blue. Dit is Radio Ridderkerk met Love Songs Are Back Again.

terug aan 1972. Naar Amerika en de Ventura Highway. 72. Dat was het ook alweer. 72. Oh ja, 72.5. Niet voor militaire dienst. Ja, weer een tijdje terug. Ja, inderdaad. We gaan terug naar, naar de Passion. Passion 2026. En dan hadden we het over een prachtig nummer van Roxanne Hazes. En dat is dit nummer. Nummer Ik Heb Je Lief. En prachtig vertolkt op deze uitgave van 2026. Roxanne Hazes, zoals gezegd, met Ik Heb Je Lief.

de gedachte. Jij die loopt in je lievelingstrui. Het is mijn hand die jij plots vastpakt als ik haastig naast jou fiets. Het komt ook, dat is nou het gekke.

Rout, maar dat is zeker niet oud. Deze prachtige van Tim Euro Hurt. Cameron Whitcomb met Deep Water is een nieuwe van zo'n 4 weken terug. Een best aardig nummer.

Seen Solomon and the Finish Line. Ja, het is maar dat u het weet. Dus even kijken naar de klok. Het is denk ik tijd voor Dirk Braakboer of nee? Nee. Nog eentje. Nog één andere denk ik dan. Even de nieuwe van New Media. Ik blijf geloven.

0: praten met een verhaal.
1: De vrienden van Dirk en hebben het over Bruce Springsteen, Secret Garden. En aanvankelijk was de Secret Garden geschreven voor het album Human Touch uit 1992. Maar het verscheen als nieuw nummer op het Greatest Hits album in 1995. Het werd uiteindelijk een radiohit door toedoen van een DJ die het mixt met de beroemde You Had Me At Hello, quote van René Zellweger in de film Jerry Maguire. Secret Garden is namelijk onderdeel van de soundtrack van die film. En vanaf 2001 werd het nummer onafgebroken in de radio top 2000.

De eerste in de drie van Dirk, Secret Garden, Bruce Springsteen. En we gaan van Bruce door naar Emerson, Lake en Palmer. Naar een lucky man. Greg Lake schreef het nummer op 12-jarige leeftijd, omschreef het als een middeleeuws volksliedje, wat de tijdloze, fabelachtige kwaliteit van de tekst verklaart. Hoofdpersoon is een welgesteld rijk man die sneuvelt op het slagveld. De titel is, ja, ironisch te noemen. Het werd een toevallige hit als aanvulling voor zijn debuutalbum. Aan het eind komt de geïmproviseerde solo op de Moog synthesizer van Keith Emerson. En dit was de eerste keer dat dit instrument permanent werd gebruikt. Deze rock folk ballad werd achteraf gezien hun grootste hit ooit en komt uit in 1970.

0: Zo, dacht je ervan. Stereo, hè?
1: De drie van Dirk.
0: Jazeker, hartstikke mooi. De drie van Dirk en de Lucky Man van Emerson, Lake en Palmer. De laatste in het rijtje van drie is het machtige, prachtige nummer van Cresip en Danny Vera. Make it a memory. En volgens de zangers is het nagestreven naar aanleiding van een telefoongesprek tussen twee oude bekenden die tijdens het gesprek elkaar er weer op bovenop zingen. Elkaar er weer bovenop zingen, oké. Ja, het is een troostend duet over veerkracht in verwarrende tijden. De tekst adviseert om je niet meer te laten leiden door zorgen en de onzekerheid van morgen. En het is uitgebracht in 2022. Dit nummer van Danny Vera samen met Cresip.

0: Sign of love. 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk helaas nog best wel even file rijden op de A4 Den Haag-Amsterdam. Vanaf Hoogmade tot aan Hoofddorp een file van 20 minuten en 9 kilometer. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Welkom terug aan deel 2 van Love Songs. Met nog een uurtje lang de allerfijnste, allermooiste. Denk ik dan. Dacht je van de nieuwe van Jessie Ware. Als eerste in deel 2 van Love Songs Are Back Again.

0: helemaal terug in 1982 met deze mooie van Joe Jackson, Real Man. 2026 is ook het jaar van The Fray. En ze hebben dit nummer gemaakt. Whenever you reach for me.
1: Maybe you're feeling shaky. Maybe you're feeling anxious. You're fighting against the current in a sink.

In de tweede uur gaan we altijd loesjes doen en omdenken. En we beginnen met omdenkertje deze. Opvoeden, dubbelpunt. Dingen verbieden die het kind wel wil. En dingen verplichten die het kind niet wil. Met het oog op later. En dan kan de volgende er ook gelijk in mee. Zorgen voor, dubbelpunt. Jazeker. Doen we wat voor het kind nuttig en nodig is. Uit liefde voor je kind, jezelf en het hier en nu. En dan nog zo eentje. Voor wie opgroeit in onzekerheid, conflict en chaos, zijn rust en veiligheid angst aanjagend. Oeh, ja, dat is een bijzondere. Ja, het is Pinksteren. De zon schijnt en ik zet jou erin. Nog even deze. Kunst. Dat het gratis moet, betekent niet dat het niets waard is, zegt Loesje. Dan nog één Loesje in dit blokje. Sorry, maar ik sta er niet voor open. Voor een monoloog. En dan nog even de laatste in dit blokje. Je hoeft niet altijd alles op te lossen. Je bent geen bruistablet. Dat u het maar weet. Door naar Louis Capaldi. Zijn nieuwste en Stay Love.

Kwart over zeven op zondagmorgen hoort ze mijn stem die haar zachtjes wakker maakt.

0: klein.
1: Marco Borsato. Weer terug van weg geweest. Ja, moeten we dan wel zeggen. De nummers blijven mooi. Maar ja, wat er allemaal gebeurd is, dat is geen... Ja, dat is niet mooi, laten we zo maar zeggen. You too. Stay.

0: U2. Eigenlijk had ik een ander willen draaien. En dat is het nummer Song for Hall. Een paar weken terug uitgekomen. En nog even de vraag waarom dat nummer is uitgebracht. Dat had allemaal te maken met het eerbetoon aan hun overleden vriend. De producent Hal Whittle Wilner. Die in april 2020 is overleden aan COVID-19. Het nummer is, zoals gezegd, kijk, een week of 6 terug uitgekomen. Vond er een heel mooi nummer. En ik ga draaien. Maar toen dacht ik eventjes, kon hem niet gauw vinden. Even een ander nummer gedraaid. Dus eigenlijk praten we over een
1: De dubbelaar.
0: Een dubbelaar. U2. Song for Hell.

En we gingen even terug in het jaar na 1973. Jazeker, prachtig nummer van Gladys Knight en de Pips. En de Midnight Train to Georgia. En nu we toch teruggaan, gaan we ook nog een aantal weken terug. Gaan naar de Passion 2026. En dan gaan we naar deze heren en dames. Milaan van Waardenburg, Anouk Maas en Bastiaan Ragers. En het hele gevoelige. Je hebt een vriend. En die heeft hij zeker. Van ons daar naar u daar aan de andere kant van de radio.

0: Ja, het is tijd voor nog wat loesjes en wat omdenkers. We beginnen met wat loesjes. En doen we ook wel eens, hè? Overbodige vergaderingen. Gebruik ik om mijn buikademhaling te oefenen. Echt om Herman van Loesje. Wie over zich laat lopen, is een stoeptegel. Als u dat maar weet. En nog een loesje. Recht van eigendom. Het recht is iets te hebben. Het is geen verbod om te delen. Het is maar dat u het weet. En Radio Ridderkerk zegt ook, ik voel me altijd gelukkig. En weet je waarom? Omdat ik van niemand iets verwacht. En verwachtingen doen altijd pijn, dus houd het in de gaten. Het probleem van een open geest hebben is dat mensen erop staan om er dingen in te stoppen. Weet je op wat voor mensen ik neerkijk? Mensen die zich superieur wanen aan anderen. En de laatste weer in dit blokje eigenlijk moet ik zeggen, op de eerste Pinksterdag. Een schildpad kan pas bewegen als hij zijn nek uitsteekt. Goed, het is maar dat u het weet. We gaan naar een mooie van Ray. Dit is Overcome.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but

dansmuts met Love Sucks. Voor u, daar aan de andere kant van de radio.

Ja, het is afgelopen deze plaat. En want we gaan richting het nieuws van 12 uur. Zowel op de zondagavond als op de, ja, de donderdagochtend. En dat betekent dat we eruit gaan met één laatste plaat. En die is van Lou Rawls, I'm Still In Love With You. Geldt zeker voor mij, voor u daar aan de andere kant van de radio ook te zeggen. Een heel goede avond, goede nacht. Wees voorzichtig, doe rare dingen. En vooral zeker voor morgenochtend. Maak er wat van. Hè. Tot ziens, ging uit. En namens Willy en Heli thuis. Houdoe.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Alreine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
6: De Sandwich Express met Aad Hogen.

Met feestherkenning elke werkdag weer op je lokale radio, de Sandwich Express. Goedemiddag allemaal, fijn dat je luistert. We hebben weer gezellige muziek en aanbiedingen. We kijken een beetje naar de bijzonderheden in het nieuws, zo links en rechts. En bovenal gaan we eten met een verrukkelijke. Als je zit eten, we straks eten in.

0: Dag Bart, de Brom weer.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Best leuke vent hoor, die Bart Peters trouwens. Helemaal geen Brom weer. Maar het liedje was ook wel grappig, alweer van een aantal jaar geleden intussen. We kijken voor het lokale nieuws even op onze eigen website, rtvgillekerk.nl. Waar we lezen over de nieuwe werkzaamheden. Alweer een brug over de Noord, de N915. Vanaf vanavond tot en met maandagochtend heel vroeg wordt er grootschalig geasfalteerd aan deze weg. En omdat dat zo is, kan je dus niet over de brug heen rijden als automobilist. Voor fietsers, bromfietsers en anderen blijft het hetzelfde rottige hobbelpaadje als wat er al lag. Het stoort soms wel een beetje dat fietsers en bromfietsers in een fietsland als Nederland altijd worden achtergesteld. Wil je weten hoe dat precies zit en met omleidingen, kijk dan eventjes op de website van rtvridderkerk.nl. Dan word je vanzelf omgeleid naar de omleiding. Ah, dit is OG.

0: dacht van, weet je, met dit weer is het leuk om een plaatje over de Summer te draaien. Dat is gelukt. We waren ontstaan als een nieuwe scheuzenbroek en je bent wel wakker, toch nu? The clouds have gone away. The start of brighter day. We have waited far too long. Zullen we nu maar net even kijken in deze Sandwich Express naar iets heel bijzonders namelijk.
1: Ja, hey. Is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Leuke vraag. Ja, zeker is er wat gebeurd vandaag. Een hele tijd geleden, een bijzondere reden voor het einde van vijandelijkheden. Het jaar 585 voor Christus al helemaal. Een zonsverduistering die vond plaats tegen de slag aan Halys. En dat betekende dat het einde tussen twee volkeren dan was. Geen vijandelijkheden meer. Dat is mooi zeg. Kon dat vandaag de dag nog maar op die manier. Grappig nieuws waar we eigenlijk toch heel erg moeten grinniken. Kon dat vandaag nog maar in het jaar 1987 op deze 28e mei. Matthias Roest, hij is een 19-jarige West-Duitse en hij landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Dat soort grappen, daar moet je nog eens een keertje mee durven komen. Dat zou pas echt fantastisch zijn. En ertussenin is er nog wat moois op deze datum in het jaar 1932. Wordt het laatste gat in de afsluitdijk, gedicht. Wat een woord, joh. De bedenker hiervan, Cornelis Lely, heeft heel lang aan dit project gewerkt. En hij mocht helaas het niet meemaken dat het voltooid was. Want 3 jaar voor die tijd stierf hij. Zouden we nu eigenlijk de Zuiderzee-ballade moeten gaan draaien. Maar die slaan we dan eventjes over. Bijzondere reden dus die er zo allemaal gebeuren. En het is vandaag in Nederland de fiets naar je werkdag. Toch wel gedaan vanochtend, hè, hoop ik. En weer terug naar huis gefietst ook en die stiekem gesmokkeld. Denk erom. We zijn fietsland nummer 1. We zijn er net nog. Daar moeten we trots op zijn in ons apenlandje. Dit is Tears for Fears. Net over Hilversum, de Sandwich Express. Goedemiddag allemaal.

0: Calling All Stations van Genesis in de Stand-up Express had eigenlijk als volgende plaat moeten komen, maar dat maakt niet uit. We douwen ze allemaal door elkaar heen en ergens komt het altijd weer goed.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Krijg je straks de vorige plaat horen. Is dat even grappig? Even kijken naar het weer. Nou, helemaal niet verkeerd. Droog, zonnig en het is weer wat warmer geworden inmiddels. En dan zitten we zomaar op 26, 27 graden. De wind gaat wel wat draaien. Dat geeft misschien morgen wel wat meer bewolking. Kans dat er morgen in de loop van de dag of een bui of een onweersbui komen, dat zou ook zaterdag kunnen zijn. Daar zijn de geleerden het nog niet helemaal over eens. Of allebei. Morgen wordt het nog een graadje warmer. Ja, zeker wel. En de zaterdag die begint ook allemaal wel goed. Maar zoals gezegd, daarna kunnen ook wat buien komen een aantal dagen. En daarna gaat het weer langzaam droger en warmer worden. Dat is zoals het nu lijkt te zijn in ieder geval. Dat is

0: Oude Kraker is nog eens een keertje opnieuw op single gezet. Maar ook daarmee is het weer een oude kraker in tussen. Een poos geleden, Billy Wise, Cyrus. These boots are made for walking, man. We gaan de ellende in.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Daar hebben we het aan de knikker, hoor. De stront hebben we het dan over. Binnen de metropoolregio Rotterdam-Den Haag moet fors bezuinigd worden op het openbaar vervoer. En daarom heeft de RET een ontwerpvervoersplan opgesteld voor de regio Rotterdam. Net dik geïnvesteerd in prachtige stukken asfalt in Ridderkerk om wat sneller naar het Zuidplein te gaan. En daarna wordt er dus fors gesneden in het openbaar vervoer. Zo lezen we bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. De grootste veranderingen zijn het stopzetten van buslijn 142, een aangepaste route voor bus 143 en er rijden ook geen bussen meer door het zand en over het Koningsplein. Voor de buslijnen 143 en 144 is een nieuwe centrumhalte bedacht aan de Frans Halsstraat, zo lezen we in de combinatie. Voor de rest zijn er nog veel meer wijzigingen en aanpassingen. Met andere woorden, oh jongens. Niet meer langs de Riedenborg bijvoorbeeld, dat soort van zaken. Nou, lees dat maar eens allemaal even terug en denk dan, ach, Aartje zat net al zo te schelden over die fietspaden. En dan krijgen we nou al dat gedoe nog eens een keertje met de buslijnen. Waar gaan we allemaal heen? Ik weet het niet meer. Laat me alleen met al mijn verdriet. Want ik weet het niet meer. Het is een heel andere laat mij maar alleen, maar ik moet er wel een beetje om janken, hoor. En terug naar de jaren 80 met het kleine orkest. En laat mij maar alleen. Zullen we dat nog doen? Laat me maar alleen met al mijn verdriet. Je zou het bijna doen, hè. Ah, toch nog een fijne middag, hoor, deze middag, hè.

eigenlijk allemaal wel een diamantenring om je trouwvinger heen hebben zitten. Echt een smacht naar een man van Way and Where is My Husband. Nou, ik denk dat ze met zo'n liedje toch al 6 miljoen aanmeldingen van mannen heeft gekregen. Zou ze nou niet eens een keer eindelijk gaan trouwen en daar een plaatje over kunnen gaan maken? Kunnen wij verder gaan babbelen, tenminste over een verjaardag? Ja, leuk, 28 mei. Als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd. Maak een mooie dag van je verjaardag, dat zal ongetwijfeld gaan lukken. En doe er wat leuks mee. Je bent in gezelschap van Hans Dorfer, die saxofonist, weet je nog wel. Vader van Candy. Hij is vandaag 86 jaar geworden. Verder is jarig vandaag Jacques van Herp. Hij is een Nederlandse zanger en nog veel meer, hè? Manuela en al die dingen. 80 jaar is hij geworden. En we hebben nog felicitaties op de lijst staan van bijvoorbeeld Kylie Minogue uit Australië. Is vandaag 58 jaar geworden. En Michael Bogert, moet je misschien zeggen, voormalig beroepswielrenner, is vandaag 54 jaar geworden. We hebben nog de verjaardag van Gladys Knight. Kennen we haar nog? Ze is vandaag 82 jaar geworden. Soulzangeres uit Amerika. En ik voel je ergens een liedje aankomen.

Back to Black in de Sandwich Express. En dat luidt dan heel voorzichtig het einde van het programma in. In ieder geval de aantocht, want we moeten nog even kijken naar de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Toch wel drie nieuwe binnenkomers hoor, bijzonder. Op 39 onderaan dus Rowan Herzen met het Metropoolorkest met Limburg. Ofwel een kwestie van geduld. Live uitvoering op 33 nieuw binnengekomen. Brian Adams, The Only Thing That Looks Good On Me Is You. En de plaat die we gaan draaien, die komt nieuw binnen op nummer 31 in deze top 40. En is van Christientje en One More Try.

16W, One More Try, als nieuwe binnenkomer in de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Even kijken naar de top 3. Op 3 is gezakt van 2, Wassenaar van Ros en Iwa. Op 1 is blijven staan Drill Instructor van Captain Jack. En een plaat die van 6 is gestegen met stip naar nummer 2 is de plaat die we strakjes zullen gaan draaien. Dus we even afscheid van elkaar nemen. Bedankt voor de aanwezigheid weer in deze bijzondere Sandwich Express. Als je zit te eten of straks gaat eten, wensen we alvast een bijzonder eetsmakelijk. En als het er al in zit, dat het zakken mag. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. En die stuurt ons dan rechtstreeks het warme weekend in met een paar onweersbuien. Dat dan weer wel. Je kan niet anders hebben in het leven. Blijf bij ons met nog veel meer leuke radio vandaag in de aanbieding. Dus reden zat om het toestel aan te laten. En de plaat die wij gaan draaien tot aan het nieuws, die is dus gestegen van 6 naar 2 met stip in de top 40 van vandaag het jaar 1996. Het zou je verbazen dat we hem draaien, maar de plaat die is nou eenmaal een enorme hit in het jaar 1996. Dus de Macarena en Los Del Rio tot het nieuws. Nog een bijzonder prettige voortzetting gewenst, zoals gezegd. Even de handjes naar voren en de

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
8: Ga voor meer

0: matinee. Met Caroline Veerman.
1: Op Radio Ridderkerk. De Riddermatinee.
2: Goedemiddag luisteraars, welkom bij deze Riddermatinee op donderdagmiddag. Het is 28 mei 2026. Als u denkt, wat hoor ik een beetje een rare stem? Ik ben heel, heel erg verkouden. Ik doe altijd mee, met alle rondjes doe ik mee. En nou ja, toch met die airco. En dan kom ik in de warmte en dan ga ik weer naar buiten. En dan, ja, ben gewoon super verkouden. Heb hooikoorts, dus dat heb ik er ook nog bij. Dus het is echt een hele rare stem die u misschien hoort. Maar goed, we maken er gewoon een gezellige uitzending van tot 3 uur met de Riddermatinee. Om 1:30, 2:30 natuurlijk een dubbelaar. 1:15, 2:15, 3 natuurlijk de spreuk van de dag. En om 2:15 ga ik naar het weerbericht. En het eerste uur lekker veel informatie en natuurlijk ook fijne muziek en agendatips. De volgende plaat die is van de 3J's. Nou, ik keek naar buiten. Deze plaat is zo toepasselijk. Ik ga hem niet aankondigen. Mijn naam is Caroline Veerman en hier zijn de 3J's. Weet je

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Van april tot met september staat er weer een zonnebrandpaal van de GGD Rotterdam-Rijnmond hier in Ridderkerk. De paal staat bij zwembad De Fakkel en biedt gratis zonnebrandcrème aan bezoekers. Met de zonnebrandpaal wil de GGD aandacht vragen voor de risico's van verbranding door de zon. Regelmatig verbranden kan de huid beschadigen en op latere leeftijd leiden tot huidkanker. Volgens de GGD krijgt meer dan 1 op de 5 Nederlanders te maken met huidkanker. De zonnebrandpalen geven automatisch een standaard hoeveelheid zonnebrandcrème af wanneer een hand onder de dispenser wordt gehouden. De crème is parfumvrij, geschikt voor kinderen en bevat geen microplastics. De palen worden wekelijks schoongemaakt en bijgevuld. Bij zonkracht 3 of hoog adviseert de GGD om extra voorzichtig te zijn. Daarbij geldt het advies weren, kleren en smeren. Dat betekent schaduw opzoeken tussen 12 en 3, bedekkende kleding dragen en zonnebrandcrème met factor 30 of hoger gebruiken. Alle informatie kunt u ook terugvinden op ggdrotterdam.nl. Rotterdam-Rijnmond.nl, GGD. Tot zover gaan we over de zon. Dan gaan we ook nog naar de summer. Naar de summer. Dat is ook zomer, hè? En dan gaan we naar de zomer van 69. En Bryan Adams gaat erover zingen.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Ja, we hebben een lokaal nieuws, ja. Zorgen over de nieuwe dienstregeling van de RET. Ridderkerk Kerk maakt zich zorgen over de ontwerpvervoersplannen van de MRDH en de RET voor 2027 en 2028. Volgens het gemeentebestuur hebben de voorgestelde wijzigingen grote invloed voor de bereikbaarheid van verschillende wijken. Juist nu de nieuwe R-net HOV-lijn 146 in 2027 in gebruik moet worden genomen. Het college ontving de plan op 25 maart en stelt op 12 mei een officiële reactie vast. Daarin staat dat eerdere aandachtspunten van de gemeente maar beperkt zijn verwerkt. Vooral inwoners van Slikkeveer en Bonnes dreigen de dupe te worden, omdat ze sterk afhankelijk zijn van verbindingen richting Rotterdam-Zuidplein. Ridderkerk wil daarom kijken naar een snellere en directe busverbinding. Ook het vervallen en verleggen van haltes, zoals bij de Riedenborg, het Koningsplein en het Zandbaard zorgen. Vooral ouderen en minder mobiele reizigers kunnen hierdoor moeilijker op weg. Daarnaast verwacht de gemeente langere reistijden en meer overstappen door veranderingen in de lijnen. Ridderkerk blijft bovendien pleiten voor een directe verbinding met station Barendrecht, ook buiten de spits, en vraagt aandacht voor de kwetsbare positie van de buurtbus. In de raadsinformatiebrief schrijft het college van BMW dat de gemeente in gesprek blijft met MRTH en RET om de bereikbaarheid van Ridderkerk te waarborgen. Oké, dat is zeker weten. Mooi. We gaan naar een van mijn favoriete nummers. Dan heb ik het over Melissa Etheridge. En ze zingt over Like the Way I Do. Hierna de dubbelaar met natuurlijk een hele mooie dubbelaar.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Deze week is De Dubbelaar The Scene. Het is een Nederlandse rockband uit Amsterdam met poëtische teksten rond zanger, gitarist, componist en producer T. Lau, die helaas niet meer onder ons is, want hij was in 2015 overleden. Ze waren actief van 1979 tot 2014. Op 18 november jongsleden maakte de band bekend dat ze vanaf bevrijdingsdag jongsleden weer te gaan optreden met Siep van der Ploeg als nieuwe leadzanger. Voor de rest zitten daar nog in Emily Blom van Assen Delft, Jeroen Bowie, Ruben Hoeke, Alan McLaren en Jan-Peter Bast. En natuurlijk T. Lau was de oud-lid en is helaas overleden. We gaan twee platen draaien. We gaan allereerst draaien de scene natuurlijk met Blauw en daarna Iedereen is er van de wereld. En de wereld is er van iedereen. Hier is de scene met twee platen.

Nou, ik wilde wat doen, maar dat deed hij niet. Nee, nee, dan hebben we dat gewoon zonder jingeltje verder. Maakt niet uit. We gaan aandacht besteden. We hebben een infobericht. Platform Natuur, Milieu en Duurzaamheid. Hier in de Ridderkerk zoekt nieuwe leden om de gemeente advies te geven over natuur, milieu en duurzaamheid. Het platform biedt inwoners de kans om actief mee te denken over gemeentelijke plannen. Het platform geeft advies aan de gemeente Ridderkerk over diverse onderwerpen zoals groenvoorziening, verkeerslawaai en woningisolatie. Leden kunnen bijvoorbeeld voorstellen doen om ongebruikte stoepen om te vormen tot groenstroken. Evert Punt, bestuurskundige en Andrea Leert, legt uit dat het platform ook meedenkt over grotere thema's zoals de omgevingswet. Lid worden van het platform vergt naast de vergaderingen niet veel tijd. Kennis maken kan, vrijblijvend een vergadering bijwonen kan. Mail naar riannevanderwelle@gmail.com. riannevanderwelle@gmail.com. Dus riannevanderwelle@gmail.com. Als je dat graag wil doen. Nou, mooi om je aan verdienstelijk te maken voor de maatschappij. We gaan naar een plaat van ABBA. Ja, kijk, lekker zomerse plaatjes gaan we allemaal draaien.

spreuk van de dag. Stress. Drie keer daags in willekeurige volgorde. Liefhebben, stoeien en vechten. Stress. Drie keer daags in willekeurige volgorde. Liefhebben, stoeien en vechten. Dat is de spreuk van de dag. We gaan naar Simon en Garfunkel. Paul Simon en Art Garfunkel. En ze zingen over een bridge.

Bezoekers kunnen op dinsdag 2 juni aanstaan in gesprek met medewerkers van de huiskamer van Ridderkerk tijdens de maandelijkse bijeenkomst Koffie Met. In Bibliotheek AZ Ridderkerk Centrum. Tijdens de ochtend wordt meer verteld over de ontmoetingsplek en de activiteiten die daar worden georganiseerd. De huiskamer van Ridderkerk wil een warme en gastvrije plek zijn voor alle Ridderkerkers. Vrijwilligers bieden er gezelligheid, een luisterend oor en ruimte voor ontmoeting. Ook werken er deelnemers van Werkvisie De Hoop, die onder begeleiding werkervaring opdoen. Met verschillende activiteiten wordt gewerkt aan meer verbinding en sociaal contact. De bijeenkomst vindt plaats van 11:30 tot 11:30 in de foyer van Bibliotheek AZ hier aan het Koningsplein 1. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. We gaan naar Nikita. Elton John.

0: Nikita, een mooie plaats. Het Rietperkcafé is aanstaande zaterdag geopend van 9:30 tot 12:00 in wijkcentrum West hier aan de Boksdoornstraat 80. U kunt uw spullen tot 11:30 inleveren. De reparateurs werken vrijwillig en een kleine donatie wordt gewaardeerd. Onder andere lampen, koffiezetapparaten en andere defecte apparaten kunt u meenemen. Dus komende zaterdag is het weer het Rietperkcafé aan de Boksdoornstraat 80 hier in Ridderkerk. We gaan uitpraten met een plaat van Lady Gaga. Born This Way. Tot zo dadelijk, dan zijn we terug naar het nieuws, reclame van 2:00 met een nieuw uurtje Ridder Matinee tussen 2 en 3 met om 14:15 het weerbericht en om 14:30 nog een dubbelaar en om 14:15 een spreuk van de dag. Tot zo dadelijk, tot zo.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Put your paws up.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: matinee. Met Caroline Veerman.
1: Op Radio Ridderkerk. De Ridder-matinee.
2: Goedemiddag luisteraars, welkom terug. Als u denkt, nou wat klinkt ze slecht, ja ik ben super verkouden. Dus, maar goed, maakt niet uit. We maken er gewoon een gezellige uitzending van nog een minuut of 50 in deze tweede uur van Ridder Matinee. We begonnen met Robbie Williams en natuurlijk heb ik heel veel fijne muziek en informatie voor u klaarstaan. De volgende plaat is van de Puma's met Zij maakt het verschil. Dat maak ik zeker tot drie uur met Ridder Matinee. Mijn naam is Caroline Veerman.

0: Het weerbericht.
1: Het weerbericht. Nou, wat wordt het weer? Nou, het wordt morgen heel warm. Een beetje benauwd. Zelfs een beetje met kans op regen is ook groot hoor. 75% kans op regen, maar het wordt ook 31 graden. Zaterdag wordt het 26 graden, wordt iets koeler. Zondag 22 en dan maandag tot en met de rest van de week gaat het een beetje wisselvallig weer worden met veel kans op regen. En ook wat, natuurlijk wat ander weer. Nou, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar Eros Ramazzotti met Musica E.

0: nieuws uit de regio.
1: Rijkswaterstaat voert vanaf vanavond tot maandagmorgen grootschalige asfalteringswerkzaamheden plaats aan de N915. Dat is de N915. Tijdens deze werkzaamheden wordt asfalt vernieuwd tussen de kruising Noordeinde en de aansluiting met Hendrikje de Ambacht van de A15 weggewerkt. Ze moeten rekening houden met afsluiting, omleiding en extra reistijd. Ze starten vanavond om 9 uur en duren dus tot 1 juni 5 uur. Gedurende deze periode zijn N915 afgesloten richting de A15 vanaf de kruising Noordeinde tot aan de afrit Hendrikje de Ambacht. Ook de B-baan van de Rotterdamseweg richting Hendrikje de Ambacht is afgesloten vanaf de kruising met de N915. Daarnaast is de oprit Hendrikje de Ambacht naar de A15 richting Gorinchem niet beschikbaar. Tijdens de eerste en laatste nacht van de werkzaamheden is de N915 ook afgesloten richting Hendrikje de Ambacht. De kruising Noordeinde blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Ook de afritten van de A15 richting Rotterdam blijven open. Verkeer richting Hendrikje de Ambacht wordt omgeleid via afrit Amsterdam van de A15 en de brug over de Noord of via afrit Hendrikje de Ambacht van de A16. Verkeer vanuit Ridderkerk vanuit de A15 richting Gorinchem wordt omgeleid via de A15 en de knooppunt Ridderkerk Noord. Weggebruikers vanuit Hendrikje de Ambacht Amsterdam, Alblasserdam moet zeggen en Papendrecht richting de A15 naar Rotterdam worden verwezen via afrit Alblasserdam. Voor vervoer van de gevaarlijke stoffen gelden over de omleidingen via de A12 en de N57. Ook het busvervoer rijdt aangepaste routes. Kijk op de website van de Q-bus. De werkzaamheden maken deel uit van een groter project waarbij Rijkswaterstaat asfalt onder de N915 gefaseerd vernieuwd. Meer informatie kunt u vinden op de website van Zuid-Holland bereikbaar, zeg maar, Rijkswaterstaat. Verkeersinformatie. En op onze eigen website @verriddenkerk.nl. We gaan naar de volgende plaats. Gaan we naar de dubbelnaam. Eerst is hier nog Sarah.

0: Wat een mooie plaat, hè, van Sarah van Fleetwood Mac natuurlijk. En het is er weer tijd voor. Hier is die.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: Deze week is De Dubbelaar. Henk Westbroek. En ik ga twee platen van Henk Westbroek draaien natuurlijk. Bekend gewoon natuurlijk ook met Goede Doel als presentator bij de VARA. Maar ook als solo-artiest is hij actief geweest. We gaan eerst draaien Waar ze loopt te wandelen. En daarna Zelfs je naam is mooi. Hier is Henk Westbroek met Waar ze loopt te wandelen. MUZIEK

Mooie plaat, hè, van Henk Westbroek natuurlijk. Komende dinsdag organiseert Stichting Natuurbeheer Waalbos een natuuravondwandeling door het Waalbos. De stichting werkt samen met Staatsbosbeheer aan het versterken van de natuurwaarde in het gebied. Zodat het Waalbos een aantrekkelijk en toegankelijk natuurgebied blijft. De wandeling die start om 8 uur vanaf het parkeertrein bij Roslovel. Ingang naast Waalweg 3. Deelname is gratis en mogen maximaal 20 mensen meedoen. Dus aanmelden is wel gewenst. info@onswaalbos.nl info@onswaalbos.nl En na de volgende plaats gaan we naar de spreuk van de dag.

Wat een mooie plaat, hè. En hadden we het over een Yes, met Owner of a Lonely Heart. We gaan naar de spreuk van de dag. Vraag de weg eens aan een toerist.

Hathaway. En we hebben nog een paar plaatjes draaien tot 3 uur. En nou ja, dan komt er natuurlijk weer gewoon alle informatie te vinden op rtvridderkerk.nl. We gaan naar Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest.

Ik keek naar de klok. Het is bijna klaar. Ja, het is nog 1,5 minuut tot 3 uur. Ik ga je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Ridder Matinee op donderdagmiddag 28 mei. Volgende week donderdag ben ik er weer. Dan is het 4 juni. En dan maak ik weer tussen 1 en 3 een nieuwe aflevering van Ridder Matinee. Bedankt voor het luisteren. Alle informatie kunt u vinden op rtvridderkerk.nl. En tot volgende week donderdag. Tot ziens.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Weerbericht.
1: Ook op deze donderdag zien we het zonnetje de hele dag weer volop schijnen, want er is weinig tot geen bewolking aanwezig. De wind waait zwak, vanmiddag soms matig, uit een oostelijke richting, waardoor het weer wat warmer kan worden in vergelijking met gisteren. De temperatuur loopt vanmiddag op naar een zomerse 27 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht is het vrij helder met wat dunne bewolking, en bij weinig wind daalt de temperatuur niet verder terug dan tot rond de 17 graden, en daarmee zal de nacht zeer zacht gaan verlopen.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In het Grevelingenmeer zijn vroeger dan ooit Japanse kruiskwallen gespot. De provincie Zeeland meldt dat de eerste kwallen al een maand eerder zijn gezien dan normaal. Ook bij het strand op de Grevelingendam zijn de exotische kwallen al gezien. Dat komt door de watertemperatuur. Die is nu al 19 graden en daardoor ontwikkelt het dier zich eerder. Vorig jaar werden de diertjes voor het eerst gespot in het Grevelingenmeer. In het Zeeuwse Veersemeer zaten de kwallen al wat langer. De kwallen zijn 2 centimeter groot en hebben tentakels die venijnig kunnen steken. Een steek kan leiden tot een prikkelende huid en een jeukende huid. En kinderen van groep 8 van een basisschool uit Alblasserdam zaten gistermiddag enige tijd vast op een vastgelopen rondvaartboot op de Oosterschelde. Het schip liep vast ter hoogte van Delta Park Neeltje Jans, omdat er een veiligheidslijn verstrikt raakte in de schroef. De KNRM heeft de ruim 100 opvarenden van de boot gehaald. Er raakte niemand gewond. De schoolklas was op de boot in het kader van een schoolkamp in Zeeland. Volgens de directeur van het Delta Park Neeltje Jans vonden de kinderen ondanks het oponthoud dit het leukste uitje ooit. In een container die vanuit Sint Maarten naar Rotterdam kwam, heeft de douane 20 kilo cocaïne gevonden. De drugs werd op 5 mei al onderschept. De cocaïne zat verstopt in een sporttas die in de container zat. De cocaïne heeft een straatwaarde van bijna 3 ton en is inmiddels vernietigd. Voor de vondst zijn 2 mannen aangehouden. En de douane heeft in 2025 veel meer tabak in beslag genomen dan een jaar eerder. Waar in 2024 nog 217 miljoen sigaretten in beslag werden genomen, was dat in 2025 al 254 miljoen. De hoeveelheid in beslag genomen waterpijptabak is zelfs vervijfvoudigd, van 6300 kilo naar bijna 33.000 kilo. Zo blijkt uit de jaarcijfers van de douane. In totaal zou de staatskas daarmee 168 miljoen euro mislopen. In 2024 ging dat nog op 105 miljoen. Ondanks de onderscheppingen meldt de douane wel dat de verkoop van illegale tabak afgelopen jaar is toegenomen. En tot slot het weer. Zonnig en droog en zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of zelfs een onweerbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A20, Hoek van Holland, Gouda. Bij Moordrecht, 8 kilometer vanaf het Terbrechtseplein, moet je rekening houden met zo'n 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken, kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file staat er in onze regio. En dat zijn veelal korte dagelijkse files. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 10 minuten op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Staat 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland-Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En ook alweer 10 minuten oponthoud op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Weerbericht.
1: Ook op deze donderdag zien we het zonnetje de hele dag weer volop schijnen, want er is weinig tot geen bewolking aanwezig. De wind waait zwak, vanmiddag soms matig, uit een oostelijke richting, waardoor het weer wat warmer kan worden in vergelijking met gisteren. De temperatuur loopt vanmiddag op naar een zomerse 27 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht is het vrij helder met wat dunne bewolking en bij weinig wind daalt de temperatuur niet verder terug dan tot rond de 17 graden en daarmee zal de nacht zeer zacht gaan verlopen.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het opruimen van de tuin zorgde voor bewoners aan de Rossanderwaard in Capelle aan de IJssel voor een brand. In een aanhangwagen was tuinafval gaan smeulen en vatte uiteindelijk vlam. Onder de carport van de woning stond de aanhanger in lichte laaien. De bewoners konden de aanhanger nog onder de carport wegduwen en zijn gestart met blussen, zo meldt een 112-correspondent. De brandweer heeft de aanhanger afgeblust en nametingen gedaan om te controleren of er geen brand in het dak van de carport was geslagen. En bij het strand aan de Grevelingendam zijn vroeger dan ooit Japanse kruiskwallen gespot. De provincie Zeeland meldt dat de eerste kwallen al een maand eerder zijn gezien dan normaal. En dat komt door de watertemperatuur, die is nu al 19 graden, waardoor het dier zich eerder ontwikkelt. Vorig jaar werden de diertjes voor het eerst gespot in het Grevelingenmeer. In het Zeeuwse Veersemeer zaten de kwallen al langer. De kwallen zijn 2 centimeter groot en hebben tentakels die venijnig kunnen steken. Een steek kan leiden tot een prikkelende en jeukende huid. En in een container die vanuit Sint Maarten naar Rotterdam kwam, heeft de douane 20 kilo cocaïne gevonden. De drugs werd op 5 mei al onderschept. De cocaïne zat verstopt in een sporttas die in de container zat. De straatwaarde van de kook is bijna 3 ton en is inmiddels vernietigd. Voor de vondst zijn 2 mannen aangehouden. En het wordt meer dan 2 keer zo duur om rouwpost de volgende dag te laten bezorgen. Dat kost nu nog €1,40 en dat gaat straks €3,25 worden. Kan niet anders, zeggen ze bij PostNL. Vooral omdat ze ook andere tarieven graag gelijk willen houden. Maar als, als je rouwpost binnen 1 dag wil laten bezorgen, ja, dan ben je dus straks duurder uit. En dan nog het weer. Het is zonnig en droog en zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht is het droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen en is er kans op een onweersbui. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in totaal in onze regio. De files met de meeste vertraging vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Een kwartier door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Kwartiertje extra ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag door 19 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Driebergen en Woerden. Dan de A20, Hoek van Holland-Gouda, kwartier vertraging bij Moordrecht. En 10 minuten extra op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij afrit Westerlee. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in onze regio, weinig bijzonderheden. Nasleep van een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen nog 10 minuten oponthoud. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Het rijdt langzaam over 10 kilometer tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Prins Klausplein. En ook een half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Want er staat 15 kilometer file tussen Driebergen en Harmelen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De Sandwich Express met Aad Hogen.

Met feestherkenning elke werkdag weer op je lokale radio, de Sandwich Express. Goedemiddag allemaal, fijn dat je luistert. We hebben weer gezellige muziek en aanbiedingen. We kijken een beetje naar de bijzonderheden in het nieuws, zo links en rechts. En bovenal gaan we eten met een verrukkelijke. Als je zit eten, we straks eten in.

0: Dag Bart, de Brom weer.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Best leuke vent hoor, die Bart Peters trouwens. Helemaal geen Brom weer. Maar het liedje was ook wel grappig. Alweer van een aantal jaar geleden intussen. We kijken voor het lokale nieuws even op onze eigen website rtvgdekerk.nl. Maar we lezen over de nieuwe werkzaamheden. Alweer een brug over de Noord. De N915. Vanaf vanavond tot en met maandagochtend heel vroeg wordt er grootschalig geasfalteerd aan deze weg. En omdat dat zo is, kan je dus niet over de brug heen rijden. Als automobilist, voor fietsers, bromfietsers en anderen, blijft het hetzelfde rottige hobbelpaadje als wat er al lag. Het stoort soms wel een beetje dat fietsers en bromfietsers in een fietsland als Nederland altijd worden achtergesteld. Wil je weten hoe dat precies zit en met omleidingen, kijk dan eventjes op de website van rtvridderkerk.nl. Dan word je vanzelf omgeleid naar de omleiding. Oh, dit is OG. Wait a minute.

0: dacht van, weet je, met dit weer is het leuk om een plaatje over de Summit te draaien. Dat is gelukt. Wild Styles, een nieuwe scheuzebroek en je bent wel wakker, toch nu? The clouds have gone away. The start of brighter day. We have waited far too long. Zullen we nu maar net even kijken in deze Central Express naar iets heel bijzonders?
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Leuke vraag. Ja, zeker is er wat gebeurd vandaag. Een hele tijd geleden, een bijzondere reden voor het einde van vijandelijkheden. Het jaar 585 voor Christus al helemaal. Een zonsverduistering die vond plaats tegen de slag aan Halys. En dat betekende dat het einde tussen twee volkeren dan was. Geen vijandelijkheden meer. Dat is mooi zeg. Kon dat vandaag de dag nog maar op die manier. Grappig nieuws waar we eigenlijk toch heel erg moeten grinniken. Kon het vandaag nog maar in het jaar 1987 op deze 28e mei. Matthias Roest, hij is een 19-jarige West-Duitse en hij landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Dat soort grappen, daar moet je nog eens een keertje mee durven komen. Dat zou pas echt fantastisch zijn. En ertussenin zat nog wat moois op deze datum in het jaar 1932. Wordt het laatste gat in de afsluitdijk, afsluitdijk gedicht. Wat een woord, joh. De bedenker hiervan, Cornelis Lely, heeft heel lang aan dit project gewerkt. En hij mocht helaas het niet meemaken dat het voltooid was. Want 3 jaar voor die tijd stierf hij. Zouden we nu eigenlijk de Zuiderzee-ballade moeten gaan draaien? Maar die slaan we dan eventjes over. Bijzondere reden dus die er zo allemaal gebeurde. En het is vandaag in Nederland de fiets naar je werkdag. Toch wel gedaan vanochtend, hè, hoop ik. En weer terug naar huis gefietst ook en die stiekem gesmokkeld. Denk erom. We zijn fietsland nummer 1, we zijn er net nog. Daar moeten we trots op zijn in ons apenlandje. Dit is Tears for Fears. Net over Joost in de Sandwich Express. Goedemiddag allemaal.

0: Calling All Stations van Genesis in de Stand-up Express had eigenlijk als volgende plaat moeten komen, maar dat maakt niet uit. We douwen ze allemaal door elkaar heen en ergens komt het altijd weer goed.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Krijg je straks de vorige plaat te horen. Is dat even grappig? Even kijken naar het weer. Nou, helemaal niet verkeerd. Droog, zonnig en het is weer wat warmer geworden inmiddels. En dan zitten we zomaar op 26, 27 graden. De wind gaat wel wat draaien. Dat geeft misschien morgen wel wat meer bewolking. Kans dat er morgen in de loop van de dag of een bui of een onweersbui komen. Dat zou ook zaterdag kunnen zijn. Daar zijn de geleerden het nog niet helemaal over eens. Of allebei. Morgen wordt het nog een graadje warmer. Ja, zeker wel. En de zaterdag die begint ook allemaal wel goed. Maar zoals gezegd, daarna kunnen ook wat buien komen een aantal dagen. En daarna gaat het weer langzaam droger en warmer worden. Dat is zoals het nu lijkt te zijn in ieder geval. Dat is

0: krakers nog eens een keertje opnieuw op single gezet. Maar ook daar is nog weer een oude kraker in tussen. Een poos geleden, Billy Wise, Cyrus. These boots are made for walking, man. We gaan de ellende in.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Daar hebben we het aan de knikker, hoor. De stront hebben we het dan over. Binnen de metropoolregio Rotterdam-Den Haag moet fors bezuinigd worden op het openbaar vervoer. En daarom heeft de RET een ontwerpvervoersplan opgesteld voor de regio Rotterdam. Net dik geïnvesteerd in prachtige stukken asfalt in Ridderkerk om wat sneller naar het Zuidplein te gaan. En daarna wordt er dus fors gesneden in het openbaar vervoer. Zo lezen we bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Grootste veranderingen zijn het stopzetten van buslijn 142, een aangepaste route voor bus 143 en er rijden ook geen bussen meer door het zand en over het Koningsplein. Voor de buslijnen 143 en 144 is een nieuwe centrumhalte bedacht aan de Frans Halsstraat, zo lezen we in de combinatie. Voor de rest zijn er nog veel meer wijzigingen en aanpassingen. Met andere woorden, oh jongens. Niet meer langs de Riedenborg bijvoorbeeld, dat soort van zaken. Nou, lees dat maar eens allemaal even terug en denk je dan, ach, Aartje zat net al zo te schelden over die fietspaden. En dan krijgen we nou al dat gedoe nog eens een keertje met de buslijnen. Waar gaan we allemaal heen? Ik weet het niet meer. Laat me alleen met al mijn verdriet. Want ik weet het niet meer. Het is een heel andere laat mij maar alleen, maar ik moet er wel een beetje om janken, hoor. En terug naar de jaren 80 met het kleine orkest. En laat mij maar alleen. Zullen we dat nou nog doen? Laat me maar alleen met al mijn verdriet. Je zou het bijna doen, hè. Ah, toch nog een fijne middag, hoor, deze middag, hè.

Dat willen we toch eigenlijk allemaal wel. Een diamantenring om je trouwvinger heen hebben zitten. Echt een smacht naar een man van Way and Where is My Husband. Nou, ik denk dat ze met zo'n liedje toch al 6 miljoen aanmeldingen van mannen heeft gekregen. Zou ze nou niet eens een keer eindelijk gaan trouwen en daar een plaatje over kunnen gaan maken? Kunnen wij verder gaan babbelen, tenminste over een verjaardag? Ja, leuk, 28 mei. Als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd. Maak een mooie dag van je verjaardag, dat zal ongetwijfeld gaan lukken. En doe er wat leuks mee. Je bent in gezelschap van Hans Dorfer, die saxofonist, weet je nog wel. Vader van Candy. Hij is vandaag 86 jaar geworden. Verder is jarig vandaag Jacques van Herp. Hij is een Nederlandse zanger en nog veel meer, hè? Manuela en al die dingen. 80 jaar is hij geworden. En we hebben nog felicitaties op de lijst staan van bijvoorbeeld Kylie Minogue uit Australië. Is vandaag 58 jaar geworden. En Michael Bogert, moet je misschien zeggen, voormalig beroepswielrenner, is vandaag 54 jaar geworden. We hebben nog de verjaardag van Gladys Knight. Kennen we haar nog? Ze is vandaag 82 jaar geworden. Soulzangeres uit Amerika. En ik voel je ergens een liedje aankomen.

Back to Black in de Sandwich Express. En dat luidt dan heel voorzichtig het einde van het programma in. In ieder geval de aantocht, want we moeten nog even kijken naar de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Toch wel drie nieuwe binnenkomers hoor, bijzonder. Op 39 onderaan dus Rowan Herzen met het Metropool Orkest met Limburg. Of een kwestie van geduld. Live uitvoering op 33 nieuw binnengekomen. Brian Adams, The Only Thing That Looks Good On Me Is You. En de plaat die we gaan draaien, die komt nieuw binnen op nummer 31 in deze top 40. En is van Christientje en One More Try.

Christine W. One More Try. Als nieuwe binnenkomer in de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Even kijken naar de top 3. Op 3 is gezakt van 2. Wassenaar van Ros en Iwa. Op 1 is blijven staan Drill Instructor van Captain Jack. En een plaat die van 6 is gestegen met stip naar nummer 2 is de plaat die we strakjes zullen gaan draaien. Goodbye. Dus we gaan even afscheid van elkaar nemen. Bedankt voor de aanwezigheid weer in deze bijzondere Sandwich Express. Als je zit te eten of straks gaat eten, wens je alvast een bijzonder eetsmakelijk. En als het er al in zit, dat het zakken mag. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. En die stuurt ons dan rechtstreeks het warme weekend in met een paar onweersbuien. Dat dan weer wel. Je kan niet anders hebben in het leven. Blijf bij ons met nog veel meer leuke radio vandaag in de aanbieding. Dus reden zat om het toestel aan te laten. En de plaat die wij gaan draaien tot aan het nieuws. Die is dus gestegen van 6 naar 2 met stip in de top 40 van vandaag het jaar 1996. Zou je verbazen dat we hem draaien. Maar de plaat die is nou eenmaal een enorme hit. In het jaar 1996 dus. De Macarena en Los Del Rio tot het nieuws. Nog een bijzonder prettige voortzetting gewenst, zoals gezegd. Even de handjes naar voren en de

0: Carina. 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukkere spits vanmiddag in onze regio. Staat altijd nog 100 kilometer file bij elkaar, maar weinig bijzonderheden. A4 Amsterdam-Den Haag, daar wordt wel degelijk file gereden. En wel over 11 kilometer tussen Schiphol en Roelevarensveen met een kwartiertje vertraging. Dik 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. Voor de afrit Den Haag-Zuid staat 20 kilometer file. Vanaf Hoogmade kom je in de file. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
7: Jouw radio.
8: Radio Ridderkerk
9: op donderdag.
10: De hit van morgen, vandaag bij ons.
11: Dit is de Radio Ridderkerk top 15.
12: Radio Ridderkerk.
13: Dit is de Radio Ridderkerk. Dit is dit.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ridderkerk Top 15 met Frank van Kralingen.
1: De hits van morgen, vandaag bij ons.
2: Dit is de Ridderkerk Top 15.
3: Dit is Radio Ridderkerk
4: nummer 15.

0: In de maanden juni en september is er geen top 15. In plaats daarvan kunt u luisteren naar non-stop muziek.
1: Dit is Radio Ridderkerk,
2: nummer 14.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Dit is Radio Ridderkerk nummer 12.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
2: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
1: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. De linkerrijstrook is dicht bij Roelof Arendsveen. Vanaf Hoofddorp Zuid 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
8: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties.

0: locaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
1: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
0: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
2: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
0: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Op Radio Ridderkerk verwacht u, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
5: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.
6: Het is donderdagavond, even na de klok van 8. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent nu weer een blues in de vorm van bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Ja, vandaag uit Studio 3. Dat betekent dat ik zelf de schuifjes en de knopjes mag bedienen. Dus opletten, geblazen. Volgende week hebben we weer een band, maar daarover straks meer. Ik ga beginnen met een oudje van de Imperial Crowns. Een album zonder titel, dus ook met als je een titel wil geven. Het Imperial Crowns, hun allereerste album. Zij waren ooit op het Bluesy Blues Festival hier in Ridderkerk, maar dat is ook alweer enkele jaren geleden. Ik vind het een van de beste albums die ze uitgebracht hebben. Het eerste album, en ik ken ze al heel lang. We gaan luisteren naar hun mooie Preaching the Blues. Ze zeggen veel plezier bij Bluesy. De Imperial Crowns, Preaching the Blues.

Zo lekker, daar komen ze eraf met Imperial Crowns, met hun Prinsjen de Blues. En dat doen we overal natuurlijk, zoals zij ook bezongen. Het tweede nummertje is eentje van een nieuw album wat ik binnengekregen heb. De Scott O'Neill Band. Eerlijk gezegd heb ik er nog nooit van gehoord, maar het is wel een fijne cd. Call Me Mr. Blues, dat is de titel ervan. Ik neem even de bezetting op. Scott O'Neill, gitaarzang. Brian Waterbury op gitaar. Mark Winley op de bas. En Carl Dickerin op de toetsen. En Mike Hutchinson, hij bespeelt de drums. Er ook nog wat gastspelers en achtergrondzangers en zangeressen mee. Maar die laten we even voor wat het is. De Scott O'Neill Band van hun nieuwste album Call Me Mr. Blues met Nothing to Gain.

Scott O'Neill Band met Notin to Gain van het album Call Me Mr. Blues. Ja, al heel lang geleden is, misschien heel wat jaren geleden, is zij overleden, Marielle Tirotto. En ze heeft wat mooie cd's nagelaten, onder andere Somewhere Down the Road uit het jaar 2008. Een fantastische vrouw. En muziek toch wel een beetje de richting de jazz-stijl. Samen met de Blues Federation nam ze toen in 2008 het album of Somewhere Down the Road. En ik ga er even draaien, het pittige Playing the Game. Marielle Tirotto en de Blues Federation.

was Marielle Trotto met de Blues Federation Playing the Game van het album Somewhere Down the Road uit het jaar 2008. Het volgende nieuwe album wat in de CD-speler ligt is er eentje van Andreas Dielman Band. Ik denk dat het een derde album is. Tenminste, ik heb er, dit is de derde album dat ik van deze Duitse band heb. Fijne band trouwens, hè? Cold Wind en On a Dark Black Night, een lange titel voor dit album. En ik ga draaien On the Road Again, niet te verwarren met dat van die andere befaamde band.

0: Road Again. En niet van Kenneth Heath uiteraard, maar een eigen compositie. André Dielman Band van hun nieuwe album Cold Wind on a Dark Black Night. Johnny Lyons. Van hen ga ik draaien. Van het album Sing Me Another Song, Blue Star Highway.
1: Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer. I said no.

0: dat ik echt wel opgelet heb, is hij toch verongelijk op de verkeerde dingen gekomen. En ik zet hem even terug, want ik wil toch wel de nummers draaien die ik graag op mijn lijstje had staan. Dan gaat hij nog een keer Blue Star Highway.
1: Cigarette into the wind, I drink it from a mouth.

0: like the way, Mama, that you do that. What you call that thing? The funky, what? Oh, the funky button.
1: Dennis Binder met Funky Butt van het album Hole in the Jug uit het jaar 2007. Vorig jaar kwam het album The Games Over uit van Restless Sinner. Ja, je kent ze wel, die band van... ja, dan ben ik even ten al kwijt. Erg is dat, maar Raimunda natuurlijk. De band van Raimunda en haar mannen. En tegenwoordig onder de naam van Restless Sinner. The Game Is Over is, ik zei het al, is de titel van het album. En ik ga draaien What Good Can Drinking Do. Restless Sinner. What?

0: Nicky T en de Snake Charmers met Waiting on the Sunshine van het album, hun nieuwste album Ain't Wasting Time. Oven John en de Our Donut, Over the Pain, dat is de titel van het album. En al enige tijd geleden aangekomen en ik heb er ook al regelmatig wat gedraaid. Nu heb ik op een lijstje staan, There's No Need, Oven John en de Our Donut.
1: Now listen up.

maken. Dus dat en daar zo nou niet. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb mijn koptelefoon toch wel een stukje harder gezet. Want ik hou wel van dit soort muziek. Een beetje kostvlachtig. En je hoorde Sean Orphan, John en de Donut van het album Over the Pain met There's No Need. Lekker nummertje. En nogmaals, ik hou van dit soort muziek. Moeilijk om stil te blijven zitten, maar ik heb wel even mijn koptelefoon nu wat zachter gezet. Verder met Sean Riley en de Water, Shine a Little Longer van het album Stone Cold Hands.

Wig on Wrong. En dat was Jovin Webb van zijn album Drifter. Ja, de donderdag altijd nog wel wat pittiger muziek op de donderdagavond. Maar als je wat rustiger muziek houdt, dan moet je ook eens een keer luisteren. Als je dat nog nooit gedaan hebt op de zaterdagavond. Want dan is er 2 uur lang bluesje van 6 tot 8 uur. En het eerste uur draai ik toch al het algemeen lekkere slow blues. Wat rustiger, maar ook wat pittige slow blues. Maar toch een beetje wat minder pittig als... Dit op de donderdagavond en op 2 uur gaan we er ook al wat pittige muziek bij draaien. Dus als je wel een lekkere slow blues houdt, luister gewoon ook eens op de zaterdagavond tussen 6 en 8 uur. De Boneshakers, Dobro Jones moet ik zeggen van het album Live to Be This.

Bones en dat waren de Boneshakers van het album Love to Be This. Volgende donderdag hebben we weer een band live in de studio, ofwel in de kantine van Radio Ridderkerk. Je bent dan van harte welkom vanaf de klok van 19:30 om dit allemaal live mee te maken. Het wordt ook live uitgezonden via ons YouTube-kanaal, dus als je niet kan komen, kan je gewoon verbinding zoeken met het YouTube-kanaal. De link zal ik binnenkort plaatsen.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
2: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de schooleksters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
1: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws.

0: De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
1: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
2: maar
1: is
2: ethanol
1: een van
2: gelekt? Waar komt dat dan vandaan?
1: Uit een slecht aangesloten toestel.
0: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer. Vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: B-kant.
1: Donderdag 28 mei 2026, 9 uur geweest. Tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Brehe. Ja, en ik kreeg nogal een aparte EP binnen vandaag. Dat is van de Finse band Blood Red Hourglass. Vorig jaar hadden zij nog het album We Should Be Buried Like This. En ja, dan ga je een vervolg maken. Dan maak je een EP'tje After the Burial. En daarop doet iemand mee die hier nog bij ons bij Radio Ridderkerk in de kantine heeft opgetreden. Bij Bluesy met Nico Bravenboer. Ik heb het over de Finse bluesmuzikanten, zangeres, gitariste Erja Laitinen. En zij doet dus mee met deze Finse metalband. Dus dat belooft wat. We gaan luisteren naar een prachtig liedje. Er is ook een videoclip bij. Dan zie je gelijk hoe een mooie dame het ook is. Hearts

band uit Tsjechië die dezelfde M qua layout gebruikt als de Nederlandse band Maanvlinder. Ik heb het over Mora. En deze band zal op 6 november het album The Beast Called Io uitbrengen. En daarvan hoorde je zojuist een single Eternal Ahasver. En dat is dan de legende van Ahasverus, de wandelende Jood. Zoek dat maar eens op. Ja, Black, dat is natuurlijk zwart, maar het is ook een thrash metal band uit Sacramento, Amerika dus. En ja, ze zijn niet heel actief qua handel uitbrengen. Ze bestaan wel al zo'n 20 jaar. Ze hebben in 2013 een album uitgebracht, 2020 een EP'tje. Begin dit jaar nog een single en nu komt er morgen weer een single uit. Dit is Practice of Suffering.

In Case of Emergency, dat was wel duidelijk. De Zweedse band Metalite met hun dance metal, om het zo maar te noemen. Het album Discovery verschijnt op 25 september. We gaan verder met een Belgische band, opgericht door Kevin de Brouwer. Naar aanleiding van zijn fascinatie met World of Warcraft, dus dat is ook het thema van deze band. In de zomer zal een album LFG uit gaan komen en nu is er een derde single verschenen. 260 We Ride door Raid Knight.

De lekker simpele trash van de band Havoc uit Denver, Colorado. Ja, ze hebben een nieuw platenlabel en een contractje daar getekend. Dus dat wordt gevierd met een nieuwe single, Fifth Generation Warfare. De iets interessantere trash vind ik zelf van Flotsam & Jetsam. Een band die al 2 keer zo oud is als de vorige. En ook nog Jason Newsted, natuurlijk in 86 naar Metallica vertrokken, maar ook nog in 86 bij Flotsam & Jetsam gespeeld. Voor het album Doomsday for the Deceiver. Ja, deze band gaat dus al 10 jaar mee en er komt weer een nieuw album aan op 28 augustus, Rats in the Temple. We gaan luisteren naar het titellied.

Ruiter Rohans. Ja, dat is er toch wel duidelijk waar het over gaat. De Rohirrim, de Ruiters van Rohan, noem allemaal maar op. Allemaal van Tolkien. En dat heeft een reden, want de band Sagenbringer uit Duitsland, die treedt morgen op. Want van 28 tot en met 31 mei zijn het de Tolkien-tagen in Geldenpont. En daarbij treedt de band dus morgen op samen met Windrose. En deze band is natuurlijk weer een beetje gebaseerd op de dwergen van de Lord of the Rings en dat soort zaken. Ja, een lekkere nieuwe single dus, Ruiter Rohans. We gaan verder met een band uit Zweden, Prime Creation. Op 26 juni verschijnt hun nieuwe album Souls of the Fallen. En we hebben hier een lied over verraad. En dat heet Ashes of Trust.

kunstzinnige klanken van A Perfect Circle. Deze supergroep natuurlijk van Maynard James Keenan van Tool en Billy Howerdell. Ze gaan op tournee en daarvoor is er nu een losse single verschenen. En dit was Starless. Ja, als ik zeg, noem eens een band uit Portugal, dan kom je waarschijnlijk met Moonspell aan de knoppen en dergelijke. We gaan van hun 13e album Far From God, wat op 3 juli gaat verschijnen, de nieuwe single draaien. En het is lekker rustig, moet ik zeggen. Cross Your Heart.

De B-kant zit er weer op voor deze week. Ik heb nog één lied voor je. En dat is van de Workings. Zij brengen ons een cover van de Oostenrijkse band Opus met Life is Life. In 1985 nog een derde plaats in de top 40 gehaald. En deze uitvoering is een stuk steviger. Toch wel lekker. Dus tot zover de B-kant. Tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
2: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
3: Nou, dat is

0: ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds vooral in het zuidoosten kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het Signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: U kunt nu luisteren naar de Story of Classic. Een story of uit de archieven van Radio Ridderkerk. De Story of, een muzikaal verhaal van een artiest of groep, met Kees de Klerk en Roel van den Oever.
2: Met dit keer de Story of Kirsty MacColl. En we beginnen met de eerste single in het jaar 1979, They Don't Know.

Zo kon u luisteren naar de allereerste single van Christy McCall in het jaar 1979. We begonnen met They Don't Know. En we draaiden ook gelijk de B-kant erachteraan. Turn My Motor On. Ja, van harte welkom in het programma The Story Of. Iedere week kijken we terug op een artiest uit de jaren 50, 60, 70 en begin jaren 80. En dit keer zitten we aan eind jaren 70 tot het jaar 2000 ongeveer toe. Ja, en eerst maar een stukje geschiedenis, denk ik, van Christy McCall. Ze was op 10 oktober 1959 was ze geboren. Het was, de vader heette Evan McCall en die was... Die woonde samen met Jane Newlove. En daar werd zij uit geboren. En kort daarna is Evan McCall met een andere vrouw getrouwd. Dus de vader heeft ze weinig gezien in die tijd. Maar ik denk dat we nu eerst even verder gaan naar het volgende nummer. De eerste hit die ze scoorde in het jaar 1981. En die heeft een bijzonder lange titel. There's a guy who works down the ship shop, swear he's Elvis. En die bereikt een 14e plaats in de Engelse hitparade en 16e onder andere in Nederland.

0: There's a Guy Works Down the Ship Shop, Swear He's Elvis. Een hele lange titel en ja, ook een hele bijzondere titel. Ik noem nog even een paar andere hitnoteringen. In België bereikte deze single een 28e plaats. In Ierland een 9e plaats. En in Zweden noteren we nog een 13e plaats. En ik geef Roel even het woord, want Roel, die had toch een andere gewonnen. In de Nationale Hitparade.
1: Ja, in de Nationale Hitparade kwam dit nummer 31. En van dit singeltje is ook nog een promoversie uitgebracht in de Verenigde Staten. En er werd niet verwezen naar de friekraam, zeg maar. Maar meer naar een garage. Maar die was enkel beschikbaar voor de DJ's. En er is eigenlijk geen single van uitgebracht verder.
0: Oké. Ja, ze had een contract getekend bij Stiff Records in Engeland. Die hadden wel belangstelling voor haar, maar niet voor de punkband waar zij in zong als achtergrondzangeres. En het is nooit erg meegevallen met haar, want dit was dan een hit. Maar dat duurde even daarna ook weer een heel poosje dat er weer een hit gescoord werd. Ondertussen was ze van Stiff in 81 alweer naar Politar overgestapt. Maar daar bleef ze niet erg lang, want ze ging toch weer terug naar Stiff. Dus het was op zich wel geluk dat ze daar nog wel terug kon komen natuurlijk. Maar het is altijd bij haar wel een beetje halen en brengen geweest. In 1981 werd ook deze single uitgebracht, See That Girl. En deze single heeft geen enkele hitnotering gehaald.

0: See That Girl uit 1981. En, ja, toch een mooie single, maar het scoorde niet in de hitparade. Ja, Christy McCall had ook nauw verband met Tracy Ullman. Want Dane on Doe zou later wel een grote hit worden in Engeland. En ook in Amerika had ze daar een groot succes mee. Maar ja, niet dat ze het zelf zong. En behalve dat ze dan zong, was ze ook vaak actief als achtergrondzangeres. Want haar man was Steve Lillywhite. En ja, die deed dingen met Van Morrison en Talking Heads onder andere. En ja, daar deed ze ook vaak op de achtergrond weer mee. Maar in 1983 wordt er een single uitgebracht. En dat doet ze dan gezamenlijk met Matchbox. En ja, ook het wordt dan een klein hitje in Duitsland. En in Nederland haalt het de tipparade. Maar verder doet het vrijwel niks. En gaat over dit nummer. Of had hier nog iets naam van?
1: Ja, want Matchbox, die kennen we tussen Nederland. Die hadden in het begin 80 of eind jaar, ja, 1987, nummer 1 hit met de Bus Diddle It.
0: Ja.
1: Nou, die band is het, ja, daar is het nummer van I Want Out.

0: One Out uit 83. Ja, we gaan nu naar een volgende zinger, Terry uit 83. Ja, hier werd een groot promotie ding mee opgezet. Het werd veel gedraaid op de radio en op de tv was het ook regelmatig te zien met clips. Maar ook hier wil het niet mee lukken met deze single. Niet echt de meeste dan, want in Engeland kwam het niet verder dan 32e plaats. In Nederland is het tip, in België 29. En ik heb ook nog een notering gevonden in de nationale hitparade. Daar kwam het niet verder als een 43e plaats. En ik krijg nu een vingertje van Roel. Die wil ook nog wat zeggen over.
1: Leuk voor de kijkers, ja.
2: Ja. Nee, maar het is leuk. Het nummer werd ook door Tracy Ullman uitgebracht. En die had heel dezelfde backing track naar McCall Enkelt, wat McCall zong, dan Tracy Ullman. En dat werd ook een hit, maar die kwam één plaatsje hoger.
1: Ja.
2: Nummer 81 in Engeland.
1: En wat ik dan weer interessant vind, dat is de videoclip. De gewone videoclip, daar speelt Adrian Edmondson in. Die kennen wij in Nederland als Eddie uit Bottom of Vivian uit de Young Ones. Maar ik zie op 192TV regelmatig ook een zogenaamde live-opname. Maar dat is eigenlijk playback natuurlijk. Ja. In het Duitse muziekladen. Dat is opgenomen op 26 januari 1984. En waarom vind ik dat interessant? Nou, op de achtergrond zie je een gitarist. En dat is niemand minder dan Lemmy van Motorhead.
0: Okay,
1: en die doet daar alsof hij gitarist is. En ik heb ook zijn biografie gelezen. En daarin schrijft hij van... Ik vloog naar Duitsland om bij een tv-show op te treden met Kirsty MacColl. En dan tussen haakjes, rust in vrede, ze was een tof wijf. Ja, hij speelde gitaar. Hij had een zonnebril op en een teddyboy outfit. Hij draagt een zwart pak met een dun wit stropdasje. En tijdens een gitaarsolo ging hij nog eens door zijn knieën. En hij zegt, ik had eigenlijk geen idee wat ik aan het spelen was. Dus ja, dat is een leuke clip om eens te bekijken. Gewoon Terry bij de muziekladen. Maar dit is dus waarschijnlijk de albumversie.

0: Komt u luisteren naar de gehele single. Eerst begonnen met Terry. En daarna kort achteraan Quite the Alone op de B-kant. Ja, we gaan nu een jaar verder in de tijd, in 1984. En toen werd er geprobeerd met New England ook weer door te breken. Deze keer gelukt dat wel. Het is alleen geen eigen nummer. Het is een nummer van een Engelse zanger, Billy Bragg. Die had het ook al eerder uitgebracht. Ik weet niet of het toen een hit was, maar Christy McCall, die heeft er wel een grote doorbraak mee. In Engeland bereikt het een 7e plaats. In Nederland is het weer tip, weer geen hit. En ook in Ierland is het een 8e plaats. En in Zweden zien we ook een 18e plaats. En Roel, die heeft nog wat aanvullingen.
1: Ja, het nummer van Breck bevatte twee versen, zeg maar. En Christy McCall die vond dat uiteindelijk te kort. Dus Breck die zei, nou, dan schrijf ik nog twee versen erbij. Dus het werd een langere uitvoering van dat nummer.

0: New England uit 1984. Ja, we gaan nu naar het jaar 1986. In 1986 ging het Stiff record label ging failliet. Kirsty MacColl die zat gelijk zonder het platencontract, want er was niemand die het over wou nemen. Ze kon gewoon geen nummers meer opnemen. Ja, en dat duurde toch een aardig poosje, want pas in 1987 komen ze weer terug in de hitparade. En ja, dan is het wel gelijk goed te raken. Een tweede plaats in de Engelse hitparade en een eerste plaats zelfs in Ierland. Maar ja, ook hier is het weer gek. In andere landen scoort ze totaal niet met dit nummer.
1: Ja, het is ook eigenlijk natuurlijk niet haar lied. Want ze zingt het samen met de Pokes en dat is de hoofdact. En dus het is eigenlijk featuring Kirsty MacColl.
0: Ja,
1: en de Pokes, ja, dat is een Keltische punkband.
0: Ja.
1: Die hebben dat toen uitgebracht. Dus ja, misschien, ik weet niet. Dat wil ik gewoon even nog vermelden natuurlijk.
0: Prima.
1: Ja, het is ook, het wordt gezien als een kerstlied. Want het woord kerst komt er ook nog eens in voor. Dus het is een beetje vroeg misschien, halverwege het jaar. Maar we gaan hem toch helemaal draaien, omdat het een schitterend lied is. En de Pokes hebben dit nog uitgebracht op hun album If I Should Fall From Grace With God. En later hebben ze met Kirsty ook nog eens een single trouwens uitgebracht. Ik weet niet of je dat wist, Kees. Maar nee. Dit Fairy Tale is dus niet het enige lied wat ze met Kirsty hebben gemaakt.
0: Nee.
1: Maar die komt helaas niet voorbij in deze uitzending. Dus we gaan dan nu alleen luisteren naar de Fairy Tale of New York.

0: Fairy Tale of New York, nummer 2 in 1987 in december. Het werd van de eerste plaats afgehouden door de Pet Shop Boys met Always on Your Mind. En daarna is dit nummer is in 13 verschillende keren is het in de Engelse top 20 genoteerd in de, rond de kerstdagen. En het heb, werd platina in 2013 voor het bijna meer dan 2 miljoen verkocht exemplaren van de single. In al die jaren bij elkaar opgeteld, denk ik. Dus dat is aardig wat, Kees.
1: Ja, dat is heel bijzonder dan.
2: Weet je trouwens ook over dit lied in 2005? Heb je daar iets over gezegd?
0: Dan werd hij niet uitgebracht of zo.
2: Nee, maar toen traden de Pokes op bij Jonathan Ross in zijn kerstspecial. En toen, ja, Katie Melua heeft toen de stem overgenomen. Want Kirsty was er helaas al niet meer. Dus ja, dan heb je toch een leuke vervanger. Maar het is toch niet helemaal hetzelfde. Kees?
1: Oké, we gaan nu naar het jaar 1989. En dan komt het album Kate kom uit. En ja, er gebeurt nog meer in die... haar vader overlijdt ook in dit jaar. Die was al jaren het huis uit. En, maar in 89 is die overleden. En we hebben een nummer uitgekozen van dit album. En dat is ook heel wonderlijk, vind ik. Het is een oud nummer van de Kings uit de jaren 60, Days. En in Engeland wordt het een groot succes, een 12e plaats. En ook in België zien we een notering staan, een 34e plaats. En in Ierland vinden we een 9e plaats voor Days.

0: Deze van Kirsten McCall uit 1989, nummer 5. Of ja, nummer 5 in Engeland. Nee, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Het was nummer 12 in Engeland. En de origineel van de Kings, toevallig, was ook nummer 12. In 1995 is het nummer ook nog een keer uitgebracht. En dan kwam het niet verder dan nummer 42.
1: Ja, en we zitten in het jaar 1989. Het is eigenlijk ook voor de eerste keer dat Kirsty McCall in de Engelse albumlijst terechtkomt. En als de hoogste positie bereikt ze daar een 34e plaats met dat album Kate. En in Zweden is het ook nog een notering, een 48e plaats. Gek genoeg had het met het eerste album in 1981 alleen een notering in Nederland, een 44e plaats. En dat is ook wel heel bijzonder te noemen dan natuurlijk. Maar we gaan nu naar het jaar 1991 en daar vinden we Walking Down the Madison. En dat bereikt een 23e plaats in Nederland. En kwam niet verder als een 85e plaats in de nationale top 100.
2: Ik zie hier ook in hetzelfde jaar staan het album Electric Landlady. En dat is natuurlijk een grapje voor de Jimi Hendrix fans van Electric Ladyland.
1: Ja.
2: En het album ervoor Kite, Vlieger.
1: Ja.
2: Maar dit is het lied Walking Down Madison.

0: Walking Down the Madison uit 91. Ja,
1: En je hoorde niet alleen Kirsty, dat wil ik ook nog even erbij zeggen. Ja. Je hoorde ook nog iemand rappen. En dat was een DJ uit Manchester met de naam Anif Akinola.
0: Oké, dat is een heel aparte naam. Ja, we zitten in het jaar 1991. Ze heeft ook een zeer succesvol album in dat jaar. Electric Landlady. Dat bereikt een 17e plaats in Engeland. In Australië een 86e plaats. Verder hebben we geen noteringen kunnen vinden. En in 1993 heeft ze nog een album, Titanic Days. En dat bereikt ook nog een 47e plaats in de Engelse albumlijst. Het is wel een titel die gebaseerd is op haar eigen leven. Want ze scheidt van haar man Steve Lillywhite, de producer. En ze gaat dan alleen verder. En ja, ook is het een beetje het einde van de muzikale carrière. Want ze gaat voor heel veel jaren stopt ze eigenlijk met plaat opnemen en optreden. En ze is regelmatig te vinden in Zuid-Amerika, in Brazilië onder andere en in Cuba. Maar daar komen we straks nog even op dan. Maar we gaan nu naar het nummer uit 1999, Mambo do Luna.

Mambo de Luna uit 1999. Hij kwam niet verder als een 119e plaats in de Engelse hitparade en verder zijn er geen noteringen te vinden. Maar helaas, op 18 december 2000 kwam ze om het leven in Mexico. Ze was daar op vakantie met haar gezin en tijdens het duiken werd ze geraakt door een motorboot. Ja, het verhaal gaat dat ze haar zoontje wilde redden. Ze zag die motorboot met een grote snelheid aankomen. En ja, de zoontje heeft ze kunnen redden, maar zelf werd ze jammer genoeg geraakt door de schroef van die motorboot. En ja, ik kan wel raaien wat er toen gebeurd is. En het was helaas het einde van Kirsty MacColl. De familie is al jaren aan het procederen geweest tegen de Mexicaanse overheid. Maar het schoot niet erg op allemaal. Uiteindelijk kwam er een kleine boete van 40.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
1: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
0: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
1: Vandaag? Morgen?
2: Ster in uur uit, kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan het burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie alle persoonlijke bezittingen van het slachtoffer meegenomen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Men is nog naastig op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een fietser is geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg en de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij lichtgewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hard ten val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselanden een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag nu in dat gebied preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden om te worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En een ontsnapte Britse gevangene is donderdagochtend overleden bij een ongeluk met een trein bij het plaatsje Welwyn Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van de snelweg te ontsnappen, terwijl twee agenten gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later werden gebeld door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst, waarbij de man was overleden. Even later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm, met temperaturen die nog hoger zijn dan die van vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran, ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan het burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie alle persoonlijke bezittingen van het slachtoffer meegenomen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Men is nog naastig op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een fietser is geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg en de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij licht gewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hard ten val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselanden een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag nu in dat gebied preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden om te worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En een ontsnapte Britse gevangene is donderdagochtend overleden bij een ongeluk met een trein bij het plaatsje Welwyn Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van de snelweg te ontsnappen, terwijl twee agenten gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later werden gebeld door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst, waarbij de man was overleden. Even later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm met temperaturen die nog hoger zijn dan die van vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: 2005.
1: Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan het burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie alle persoonlijke bezittingen van het slachtoffer meegenomen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Men is nog naastig op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een fietser is geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg en de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij licht gewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hard ten val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselanden een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag nu in dat gebied preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden om te worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En een ontsnapte Britse gevangene is donderdagochtend overleden bij een ongeluk met een trein bij het plaatsje Welwyn Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van de snelweg te ontsnappen, terwijl twee agenten gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later werden gebeld door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst, waarbij de man was overleden. Even later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm met temperaturen die nog hoger zijn dan die van vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.